dankschein voor het aanschalten. Dan wens ik die nog een schöne dag, want het bij die nu de aanvang is, maar wanneer je de dag hinja die has, dan Rudi gaat uit en sammelt je nieuw kracht daarna voor een nieuwe dag. Abwaar.

Door als lust en de mogelijkheid voor die zind eie de verziekung wat ons stemt. Onze zinde natuur wel zin je dat als we onze mensen natuur je boet is. Nu hingen alle verziekung dat bezig te doen, is werkelijk de zoten. Wanneer we niet de kracht van het leven je God hebben, dan is er niets dat ons van de zin weichhullen wordt. Wanneer een mens zelig geworden is, dat meent niet dat hem niet wordt verzacht worden, oder dat hij niet zin wordt. Dat verhoudt zich op wat zo'n mens deed, wanneer hem verzacht wordt. We hebben al geleerd dat wanneer ons wijsheid veel, dan zullen we God door nog vragen en hij wordt ons dat geven. Wat passiert, ob met mensen die niet met God verbonden zijn? Na veel zijn en grote trubbel gekomen en willen ob er daarvan loskomen. De welt heeft alle hand verrood verdood. Zoals wie voor Heer geleerd hebben, Adam en Eva nemen de schuld eerst niet aan. Ze beschuldigen de anderen. Dat is wat mensen nu ook doen. Ze gaan in je Christen. Dat neemt de schuld aber niet weg, vriend. Je wisse dokter zei het te zonen, die van aan rood willen hebben, dat anderen zijn voor ihre schwierigkeiten schuldig. Vielleicht ältere oder grootältere, oder die tjoik en andere. Oder ze gaan God. Andere dokters geven medicijn of pillen, zodat ze beter velen kennen. Wanneer er werkelijk een krankheid is, dan is dat goed. Op een pillen worden troubles niemals helen die met dat gewissen te doen hebben. Daar is geen bezit bij God. En in ieder mens zijn hoort, is daar een mogelijkheid van allerhand verzind. Daar is in deze wereld allerhand gelegenheid zo'n zin te drijven. Dat helpt niet, want mensen andere beschuldigen doen. Zoals een mens in zijn hoort denkt, zo is hij, zegt de schrift. Dat heeft met een mens zijn hoort te doen. De profeet Jeremia schreef dit in Jeremia 17, 9 de vers. Dat hoort is hingen lastig en schrijdelijk godloos. Wer kan dat verstaan? God wordt niet God zijn, want hij niet de wee in je doen houdt. Mensen hebben de vrijheid God zijn rood aan te nemen, oder dat te verschmieten. Wanneer ze dat niet aannemen, dan is er bloos een of andere uitwol, en dat is dat ze worden van verziekung en zind afgeslukt worden. En ik vraag die, hoe is dat met die in deze zaak?

Mijn vriend, wanneer du niet betjeerd bent, dan hast du geen kracht tegen de verzekeringen die entgegenkomen buiten jezelf. Du weißt ook van ervaring dat zo'n kracht niet genoeg is, of dat met stelen of vluchten of plunderen is. Zo'n kracht hebben we ook niet in onszelf, want we ook betjeerd zijn. Over de wedergeborene haar een, die een arm woont, die zo'n kracht heeft. En dat is de Heer Jezus, die door zijn Heilige Geest in ons woont. Dit is hoe dat schaft. God heeft ons leven gehad en heeft Jezus naar deze eer geschikt, zodat hij in onze stede voor zind sterven kan. Door zijn dood heeft hij voor alle zind betaald. Door zijn opstanden heeft hij de macht over den dood, de duivel en de hel gekregen. Dat deed die ook aansluiten. Durch den Glauben kannst du diese Radung haben. Sei du arm, dass du ein Sünder bist, und dass du arm aus dem Heiland und Herr annehmen darfst. Er wird deine Sünde wegnehmen und die sein Heilige Geist geben. Wenn Versicherung oder Trouble kommt, dann können wir dem Herrn nur Rot, Weisheit und Kraft fragen, sodass wir über den Trouble gewinnen können. Der Herr lädt uns in Probe te tijden en eind komen, zodat we in ons geloven en de geduld wassen kennen. God wordt ons daarin niet langer laten, als dat voor ons nedig of goed wordt zijn. Dat bezit in onze wereld wordt zeer stroom gemaakt, zeer ontrekend. Wanneer dat zo vergesteld wordt, als dat werkelijk is, dan wordt dat niet aangeneem zijn. De apostel Paulus heeft ons van dit in zijn brief geschreven, en dit 2 Korinther, dat 11e Kapitel, 13e en 14e Vers. Dan zonen zijn valse profeten, verfierische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Dit redt van valse leren. Ober zoten wordt de zind zo besmeren, dat de jeft niet te zijn is. Also moeten Christen zeer voorzichtig zijn. Jacobus schrift aan zonen die wedergeboren zijn. Zonen van jeunt die betjeerd zijn, moeten zeer behoedzaam zijn, dat die niet van dem fiend beschommeld worden. Zonen die niet betjeerd zijn, je moeten weten dat je geen kracht aan jeunt zelfs haar. Wat jeunt veelt is dat eeuwig leven. En dat heb je bloos door dem Heer Jezus kreeg. Met dem Heer zijn help, wil ik nu proberen jullie duidelijk te maken wat de 14e en 14e vers in Jacobus dat eerste kapitel zei. Nu laat me de waarde lezen. Over in jeder ene wordt verzacht door zijn ene last en dem dat aan wachter lukt en wachter trekken wordt. En dan, wanneer de last zich gewakeld heeft, brengt hij de zin. En wanneer de zin volkomen is, brengt hij den dood. Wie weet dat jeder mens een zindnatuur heeft? En die natuur kan God niet om je vallen zijn. Die is immer nur die zind je trekken. De verzekering tot die zind wordt ons aanliggen, maar dat moet een trekkende antwoord van binnen hebben dat te erfellen. De last in ons is de trekkende antwoord tot de verzekering die van buiten komt. Verstehst? Verschiedenste verzekeringen griepen mensen in verschillende wegen aan. Eene heeft trouble met dit en de andere met dat. Over alle had de last in zich. De verzekering beweegt de last. We moeten hem zin houden dat het niet een zinde is wanneer ons verzacht wordt. Over die zinde komt wanneer we ons tot de verzekering aangeven. De verzekering lukt en trekt een mens wils de last in een mens in de natuur is. Dort wordt een mens immer van dat godet en rechtet weichlokken. God neemt verzekering niet weich, aber hij geeft de kracht dort te overkomen. Also, wanneer die verzekering komt, en ons te dat beze lukt en trekt, dan wordt de last in ons zich bewegen. Zeg maar, dat is de tijd dat we ons entscheiden moeten wat we doen worden. Wat is de tijd als dat nog niet zind? Zeg maar. De schrift zegt, en dan wanneer de last zich gewarteld heeft, brengt hij de zinde. Dit is de stede dat we ons bezinnen moeten
wat we doen worden. Wanneer de last je wendt, dan brengt dat de zin. Wanneer de last niet je wendt, dan brengt dat een heel je leven. In Rema dat 8e kapitel, de 7e en 8e vers, lezen we dit. Als de vleeslijke zand zijn, is vriendschaft je in God. Wil dat als zin je zaad niet aan je doen, en koning niet aan je doen zijn, dan die vleeslijke zonnen zijn, kennen God niet gevolgen. Nu, een mens die niet waardig geboren is, wordt zich vielleicht van je wesse verzekeringen schonen, aber hij is dag nog dem dievel zijn deenheid. Door worden andere verzekeringen zijn, die hij niet schonen kan. Zonnen die waardig geboren zijn, en die verzekering waren stonen, worden stortje gemaakt worden. Wanneer we tot die verzekering aangeven, dan leven we niet tot God zijn gevolle. Zind en ons leven kämt, wann we ons erlauben, weggetrokken te worden en ons handgeven tot de last. Dat is wanneer de last zich aanwartelen deed en de zind brengt. Dat is niet nodig, dat we de last zonder erlaubnis geven zullen. Dat heeft ons de kracht gegeven, dat we tot de verzekering niet kunnen zijn. Dat laatste poort van het vers zegt, en wanneer de zin volkomen is, brengt hij den dood. Daar is eerstens de eerstelijke dood. Mensen zijn van God durch die zin afgezonderd. Mensen zijn een zin geboren. Dat heet, we zijn met een zin natuur geboren. De zin brengt ook de körperlijke dood tot alle mensen, met de tijd. De enige die dat lang terug niet ervoren deden, waren Henoch en Elia. Zonen die dat niet in de toekomst ervoren worden, zijn zonen die nog om leven zijn, want Jezus voorzien in gemeente komt. Dan is er ook de eeuwige of de tweede dood. Dat is de dood dat de aanlevende van God eeuwiglijk afzonderd wordt, wanneer ze worden van God gerecht worden. Wanneer de last en een Christ aan wegtrekken deed en hij zich te dat handjeft, dan is hij van gemeenschap met God afgesneden. Zijn radung is niet afgesneden, over de gemeenschap en vrede met God is. Wanneer zijn zin bekend, dan is zijn gemeenschap ook wat het traag gesteld. In 1 Johannes 1, 8 en 9 vers, staat dit geschreven. Wanneer we zeggen dat we geen zin hebben, dan smeren we ons zelfs aan en de waarheid is niet aan ons. Wanneer we onze zin bekennen, is hij trouw en gerecht onze zin te vergeven en ons rein te maken van alle ongerechtigheid. Wanneer de verzekering en de last toepgebongen worden, dan wordt dat die zin even deelbrengen. De kracht die ons veelt tegen de verzekering te stonen, komt bloos van God. De zin natuur, de menschen natuur, kan niet goed doen dat God je veldt. De Gottes natuur, de nieuwe natuur, die wie van God kreeg, kan niet dat wezen doen. Also, wanneer zin is, dan komt dat niet van de Gottes natuur. Wer wordt dat bestemmen of de verzekering zin brengen wordt of de gerechtigheid brengen wordt? Nou, dat bist du. En dat zie ik. De zin kan bloos en God zijn tjingen passeren wanneer ze jo zeien tot de last. De gewens komt wanneer ze tot de last nee zeien en jo tot de heilige geest zeien. Mijn vriend, wanneer du nog niet bekeerd bist, dan wordt de last die wieder en wieder en de zin vieren. De zin wordt die en de dood en een vieren. En de dood wordt die en een haal vieren. Door is over rood voor die. Dat is niet in die goede woordje, of die goede vernemen te vingen. Jezus heeft voor die zin met zijn bloed betoeld. God wordt die zin te vergeven, wanneer dem hij Jezus als die heiland aannemen wordt. Hij wordt die ook een nieuwe natuur geven, zodat du je recht kunst zijn. Hij wordt die de kracht en wijsheid geven, wanneer du aan donen vraagt, even de last te je wennen. Doe dat vandaag. Mocht dem Herr seine Genade und Kraft, und jünd mächtig sein, Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potja.

Nu hier wie de korte ondacht van Radio de Wachwiese tom Frieden met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

0: Als hij on erde deelkwam, kon hij niet hieren. Op stelles stopt hij nan. Ona schluip. Stel zat hij zich im stoel, de bezit er im bad stund, en zag bim schwaken schien van de nachlomp, op dat leuwe nu zo'n bloset gezicht, een uitgereikte tjarpe van zine vrouw. Wie dat, wat hij de zag, nog zine scheine bliegende ona, zine vrouw?
1: Wofel had ze lieden must?
0: Euer dat bliegende leven te zo'n menschlichen wraak uitgereikt wie. Ere leuwe verarm, de arm bad ewe dat grof ewe gezichert wie, leut dat kranke tjarpe nog nicht te de rue kom. Leut den jes nog ewe den schwaken tjarpe zien. Bonk nog dat schwinden jet leven. En jeven in Gottes Willen wil ze am weiten. En dan storven. Hof lüd im Fieberdroom oder Hof schloop, bet ze wada. Du lacht's nicht meer op, os wie drehen ken. Leer am dort in geduld zijn kriets te drehen en in die zine kroft te vingen. Stem verloor zich. Ook im schloop en im droom denkt ze bloos on mij, schlokst Kloes en zonk on erem leuwe op zine knoi.

Soviet met onze geschichte van deel. Hoor nächste week verder, op datzelfde sufferblot en op datzelfde tijd. De plotdicher Eva Zater is om Jarakob uit Ottawa, Canada, der zich bij zijn arbeid DE Cobre nant.

0: Okay, so nu zijn ik hier met Helen. Je weet niet dat die mensen vragen, maar van jou wil ik iemand een beetje vragen.
1: Aan de andere kant microfoon.
0: Jo. En die des bij de Elmer Resource Center. En we hebben al veel gereed van al die programma's en wat we even dat laten.

nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hört jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 in de middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwaffe deunen kon. Gottes Segen en bis nächstes Mal.

Weer schrift van het in van de vertalen wel. Dit weer in Afrika. Waar de mensen ganz dunkle kruise hoor hebben. Ook de huid zo er dunkelbruin is. Zo is ook het water veel warmer als hier bij ons. Maar Dugo weer een natte jongte. En hij had een grote wond omvuld. Hij had zich dan maar woeien doen. En dat wil en wil niet huilen. Ze had ook niet de rechte medicijn. Dat wisten ze ook. Aber wiet en brood gaf het zo'n dokter wenn am helpen kon. Zo moest hij ermer met een stok gaan en wenn hij zich vasthullen deed en hing. Hij kon niet normaal rennen zoals alle andere jongetjes. Hij kon ook niet metspelen wanneer hij verstoppen te spelen en hij riep aan piepen. Hij moest ermer met zijn stok in haar onhinten. Aber hij wist dat beëindt niet zo er wiet af. Daar waren missionaren. En daar hadden ze ook een krankenhuis. En dat daar ook goede medicijn hadden. Aber daar had zijn maam streng verboden hem te gaan. Du weißt dat maar, Dugo. Wie zijn moslims. En wie gaan niet naar de christen. Van den wel wie nurst hier. Wer weet wat die nog aandoenen. Daar jees du niet aan. Du wolltest von dem gröten Böhm du op ein Darb sollst du Bläder nehmen, du käfe und du noblei op deine Wund, dann wird es auch besser vorher. Jo, dat deut hör ich. So vorgen, als er bloß kunjens hin op ein Darb und holt sich die Bläder, hör käfe de dann, leh den nob, aber dat hör doch so ja woi. Nu fangt er auch noch einmal Dollar unter Schwere und die Wund wird bloß gerata. Hij hing en kon de woorden meest niet meer uithullen. Op een nacht, als hij waar niet slopen kon, nam hij zich vast ver. Maar hij gaat naar dat krankenhuis. Maar hij gaat naar de missionaren en laat me van den helpen. Dat is me nu een deunt wat mijn ma dat hij zegt. Ik kon ze niet langer. En zo jent hij ook. Hij moest wiet gaan. Hij wil om tijd en meures lustje gaan. En nu werd ook al lood naar middag. Hij zat zich dan mal gaan en zat een beetje. Aber dan jent hij weer. Hij wilde nog de aankomen. Oja, als het schema wordt. Als hij bij het krankenhuis aankwam, kwam hem al een vrouw en tien. Ze bereist hem en zei, wie bist u? Het is Modugo. En het is tante Zina. Het arbeid hier en het wil die ook jaren helpen. Wat hast u dan? Dan wist hij zijn kranken voet. O, bij jou, dit moeten we nu eerst maar rein maken. En dan worden we dat verbinden. Zo nam hij met Nena en was zijn voet erin. O, Modugo, het loopt u moest vandaag hier te nacht blijven. Het loopt dus een voet moet we nu een paar maal de dag verbinden. En eenmaal water en smeren. Dit wordt met allemaal nog niet gemaakt zijn. Opa, mijn mama en papa, die worden zich zorgen maken aan mij. Dan frintelt tante Zina en zei, daarover brugst u die tonen je danken maken. Wie hebben hier zo'n boezien heen? Die kon schendlich ranen. Die wordt ook hier in die elre ranen. En den zei je voor de best. Jo, wilde dat doen? Jo, dat deed hij. Voets ruimt onder zijn dem. En de heen de rand de elre dat zei je. Als het al schermer wordt zo ovenst, ziet Modugo op hem. Tante Zina, het heb je gehoord dat ze hier in dit krankenhuis jeder ovend een geschicht vertellen. Kan ik dat ook hier? Jo, jo, maar dan zijn we hier ook rood met die voet, beoordeelde. En dan kost u ook gaan. Het heb je gehoord dat ik door van geld vertellen.
Tante Zina lacht en zegt, jojo, voets wordt onkel Jeetje in de schicht ook van Gold SD. Die wordt hij in voets vertalen. Nu weer ze rood, die hut weer schoon bebongen en dat voets lang niet zo mooi mooier. Maar duge jint in een stoof, wo al veel kranke tinja zoten. Meest alle weer ernst wo bebongen, dat de ernst wo wordt houden. De andere huisde, er houden eens wat onderd. Zoten alle mok stel, en verder stond een gans wit hoeja ankel met gans bloze huid. Die hield een groot boekte en een hond, en u dood vertaald hij. En de boekte met nus te schrijven, dat weer bloos verschieden voor vier zieden.

vandoor zag het Modogo zijn voetje al zo goed uit dat hun huis kon gaan. Dat deed nu al niet meer zo mooi. En de tante Zina, die had hem ook nog een beetje smeer met zich heeft, dat hij zich thuis ook nog kon zijn voetje insmeren daarmee. Als hij naar huis kwam, verstook hij de boek te Emma. En wanneer zijn broeder naar hem kwamen, dan vertelde hij den van dat boek. Maar hij durfde dat niet omvoeten, dat we zien. Een dag kwam hij Nena en zag zijn boek te weer was. Hoe weer dat bloes? Hij vang aan te zitten. Op eenmaal zag hij dat zijn broeder dat aanzette. Je heeft voet mijn boek te treden. Nee, dat trist ons, wie wel ook zond. Nee, dat is mind. Na, dan dol toch met ons. Du wirst toch nu in je scheder zijn. Dolle? We kon ik de boek te dolle? Jeder ohne ziet, dat zit ook niet. De boek te halb plus wordt, wenn man de gans heeft. Dan kan man de gans hier schrift vertalen. Na, dan dol dat eens voor met ons, dat we jeder aan stoot te trieën. Maar Duga wil dat niet. Aber wenn ze hem zo lang prachten, nam hij de boek te. Hield het nog lang in heen, maar dan nam hij, moek de ogen te en leed het einfach op een boomstam. Hij hield zijn snipsmesser uit en snijdt het boek te twee. Nu weer het twee später. Maar zo weer er afvoer, Modogo en zijn drie broeder. Dan nam hij de lijntje später nog en snijdt hij nog eenmaal ders. Nu hadden jeder van eind zijn boek te. Ze bunken de tub en houden ieder een schoonheid boekte en kunnen bladeren. Wat waren de broeder nu alle vrouw en ze vroegen, Modogo, komen we nu ook alle in deze goldenen hemel? Nee, zei Modogo, dat helpt nog bloes de boekte te hebben. Je moet het aan Jezus beden dat hij hun zinde vergeeft. Bloes dan zij in de hemel komen en je moet hun bemeen niet meer slechte te doen. Zo deed zij dat ook. En ook zij vertelde weer van dit boek. En ook zij vertelde weer van Jezus.

dit weet dat vandaag het Tjenja-programma van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wat erbij zijn wurscht? Hier kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sentje waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Ja, wie vandaag een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dat zijn, wordt wie feit moet leren. Jeden Tag erlebe ich neu, wie Jesus mich liebt.

tinge je woorden van door bestemd waar het deintje door toon te halen junt waar er een gezicht uit de Bibel vertalen wordt. De meeste gezichten die ik junt per zoveel over radio vertaald heb, zijn ook uit dat wichtigste

Ook de Bibel. Op een dag wil ik je eenmaal een andere geschicht vertellen. Zijn je nu al bereid voor onze vandaagse geschicht? Nu willen we op het eerst dat leidje horen. God weet immer een weg. En dan vertel ik je die geschicht.

Tinja haft dün dort allemal so jegone aus Tinja dort an unser von Dorsche Geschicht denkt? Habt ihr auch allemal eine kranke Schwester oder Bruder gehabt? En jene Mama en Papa nicht wisten, wat te doen, weil sie nicht genoeg geld hadden om dokter oder om krankenhuis te voeren? Oje ik jen tuba nog wieder van Tinja vertel, wel ik jen vrouwen. Tinja, je lijf je on wunders? Je lijf je dat ook vandaar nog wunders passeren? Nu deze muziek wel wie moet zijn, wat Tinja deed, als echt linge broodertje zo krank werd.

Tina wie 8 jaar oud. Dat wie al lood, die dat zij zich rijd maken zal ten sloepen gaan. Zij hield haar mama en papa in een andere stuif over haar kleine broer Andreas reden, die zij krank wie. Tina wist bloos dat haar broertje zij krank wie en dat haar mama en papa dat zij schlecht ging. Tina hield haar papa zei dat zij geen geld hadden, om een krankenhuis voor en dat de dokter had gezegd dat Andreas een operatie hebben moest en ook zo schwind als mogelijk, sonst wordt hij zeer waarschijnlijk sterven moeten. Tina hield haar mama hielen en ze hield ook wat haar papa haar verzocht te troosten en zei, we kunnen nu allemaal bloos op een wonder hopen dat ons kleine Andreas wordt gezond worden. Tina ran dan haar stuif en mokte daar hinter zich toe. Zij kreeg een kleine doosje waar zij wat kleine geld bijna had. Tina zat zich in bad en schaad al de kleines op haar bad en vond aan te talen. Zij taalt en taalt. 1, 2, 3 en zo wieder. Zij taalde nog eenmaal en nog eenmaal. Zij wil zich ook niet vertalen. Zij had 1 dollar en 11 cent. Langsam mocht zij dat doosje toe en schuif dat onder haar kassen. Dan liet zij zich dol te schlopen. Zij checkt een been en bed. Jezus, mocht dit 1 dollar en 11 cent genoeg zijn, een wonder voor mijn broertje te betalen. En dan sluipt zij aan. Oeps, de hond kreide en de veeltje zongen ze schein. De zon schein al dat het venster als Tina opvloog. Ze sprong uit haar bad, trok zich schwind haar kleidje in de sandalen aan, neemt dat doosje met haar kleine geld en schlägt zich te de hinge der ruit. Tina ran bij dat arts door, wo haar mama en papa Emma al haar medizin kofte. Zij dacht dat die haar vielleicht ook konne een wonder verkeipen. Als zij door een nantje, zag zij den stuuronkel met een anderen stromenonkel spazieren. Tina ging langsam om dat, wo de onkel stonden. Dat schijnt aber zo, als waren de onkels er überhaupt niet aan worden. Zij vond aan op luides te krijgen en te huisten, aber keiner schoe zich om er. Zij kreeg een cent uit haar doosje en leed den hastig voor de onkels op den dash. Dan checkte de stuuronkel er met grote ogen aan en borst er aan en zei, wat was die kleine miaal? Tina zien ook nust. Zij vroeg met een luide en een beet opgereide stem, verkeupt je hier wonders? Nee, zei de stuuromtje kort, wie verkeupen nicht wonders? Dan dreht hij zich van er waag en vertaal met dem stromenonkel wieder. Tina ging wat ver aan en zei, horch, mijn broertje is zeer krank en ik heb mijn papa gisteren zeggen dat er nog aan arm te doen ging, bitte een wonder, wat arm nu nog heilig kennen. Ik heb hier wat geld, dat te betalen. De stuuromtje borst er treg aan en zei, Mial, du borst ons, laat mij doch met mijn broer, dem ik al zo lang niet gezien heb, spazieren. Tina schreef blanke ogen en wil kracht weggaan. Dan valt zij een hand op haar schouder. Zij dreht zich om en zag, wie de strome onkel zich ver erknijt en vroeg. Wat voor een wonder brauchst du? Tina zei, ik weet niet, ik weet bloos dat mijn broertje zeer krank is en mama zei, hij braucht een operatie, dat hij beter wordt. Aber papa zei, ze hadden niet geld, so hier is mijn geld. Hoeveel geld hast du? Vroeg de stromer fremde onkel. 1 dollar en 11 cent, zei Tina. Dat is alles wat ik heb, aber wann dort meier brugt, wo ik meier hole. Wat für lek, zei de fremde onkel en frintelt Tina aan. 1 dollar en 11 cent is grijt zo veel als een wonder für dien klinget broertje kost. Hij neemt dat geld met een hand en met de andere hand voert hij er op de schouder en zegt, wees mij waar je woont, ik wil dingen broeder en dingen mama en papa zijn. Wel wie moet zijn of ik dat wonder heb, wat die brokken. Tina wascht zich de troon en ze gingen los naar haar huis. Hoho, niet zo boosig, zei de fremde onkel, ik zie al niet meer zo jong als du en kan niet meer rennen.
Mama, Mama, schreef Tina al van wiet af. Dis onkel heeft een wonder voor Andreas. Ere mama en papa zijn me rutje aan te zeggen wat du leus weer. Zij zagen ere Tina met een vreemde onkel aankomen. Goedendag, ik zie Dr. Peter en die maakte Tina ere elre samen. En waar is Tina ere klinget kranket broodertje? Mama en papa checkte zich teub en wonderde wat ere Tina je doen had. Zij kreude over dem vreemden en aan te komen. Als de onkel en Andreas in je stuf in een tuin en arm zag, zei hij, Andreas moet over voetsen om krankenhuis gebracht worden. Andreas wordt dan ook schwin naar dat krankenhuis gebracht, wo des vreemde onkel dokter weer. De dokter ging ook plötzlich aan de arbeid en operiert Andreas. Tina en ihre Mama en Papa zaten in een stuf en lüde. Andreas wordt nu bald gesund sein, zei Dr. Peter. Mama fuschelt Tina am Uhr und sieht, ich wunder, wie viel dort kostet wird. Tina fröntelt ihre Mama und Dr. Peter an und sieht, ich weiß, wie viel ein Wunder kostet. $1.11. Jo, sieht Dr. Peter, in einen sturchen Glaube, als du hast, Tina. Tina hopst ab und sieht, Jure, Jure, Gott wisst dort mein Geld genug für ein Wunder wir. Dankeschön, Gott, Dankeschön. Ola tot bede. Herr Jesus, ik dank die dat du mensche, zonne als Dr. Peter en onze van deze geschicht brokst, wonders te doen. Wie dank die voor onze dokters van deu. Help ons over niemals te vergeten, dat du ook dokters helpst, dan ohne die kon keiner wat doen. Amen. Gott.

Tjenja vragen, Matsaka bestreit. Een plotische programma van Radio Segenswelle uit Duitsland. Mijn naam is Victor Zawadzje. En dit is een programma verzet je op twee vragen aan te gaan, wat je aan het stil hebt. In een van ons programma, onja hulle mij even een vraag met Padabon.

The clock is ten. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik neem afscheid van jullie van jou en wens dat de Heer ook deze zin genoeg ons in deze tijd besonders mocht nu zijn en ons zenen en ons helpen op dat te concentreren wat werkelijk wichtig is, ook in deze tijd en dat wij van jou leven. Dit is Licht uit Gottes Woordbox 248, Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico 31500. Ons telefoonnummer is 625 584 1080.

Wens wel we nu ook alle lasters een antugende voor die betjanen aflaaien. We veld ons het toch zo schwoer onze lieblingslasters af te laaien. Mocht u ons daarbij toch helpen? We danken die voor die grote leven geduld met ons zinhafte mensen. Haar ziet ook vandaar met al die wat troost ziet je en treurig zijn. Ziet u met alle eenzame en meiden die de help brokken. Ziet u ook met al zonen wat aan erm geloven te kämpfen hebben. En zij in die woord wat aan alle leven toe hier is. We bidden dit in Jezus' Namen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 211. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dann fragt nur das Programmnummer 211. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort auszustrahlen. Möcht Gott dich richtig sehen.

We hopen en beden dat je door dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, wat het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waardig van junt. Wanneer God het zowel, dan hier je een wieder programma deze zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung of de irgendeine andere van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkans Mout, dit een radiodienst toch terug wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je immer voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we ten slotte nog wat Gott met junt. Wat jens aan mijn weg wat hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van het leven van de oude Lucas 7:14 voor het zaag. Dan jenke hij aan en leed zijn hang op dat zorg en de drie stonden stel. Dan zei hij, jonge man, ik zei die, sto op. De Heer Jezus had deze jonge man van mij niet eier getroffen en kende hem ook niet. Trotzdem, als hij zag hoe treurig deze ellerachtige moeder weer, jammert hem dat even aan. Hij jenk naar dat zorg en leed zijn hang dan op. De drie stonden stil en wonderden wat nu passieren would. Dan reed Jezus te den doden. En plötzlich kwam een ander leven terug en de jonge man zat op en fing aan te reden. Jezus was een zeer behelpelijke meester. Hij wierde het niet bloos in deze geval, maar dat passiert veel meer während zijn leven hier op de aarde. En jaar in zijn huis passiert graag hetzelfde. Daar reed hij te de dochter en zei, miauw, sto op. En ze stond op. Als hij bezit Lazarus in graf stond, roept hij, Lazarus, kom uit. En Lazarus ging voet uit. Te de blinden zei hij, zoi, en plötzlich kon ze zijn. Te den gelenden zei hij, neem den bad en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Jedes Mal weiß hij dat hij meesterlijk heilen kon. En al de geschichten van Jezus fing wie zo'n wunder. Blinden konnen zijn, lepra worden gezond, lome menschen konnen wonen, doudes kämen zum Leben, Worte wurden wen gemerkt, en met adelige Brood kon hij duizenden feiden. Hij stelde de storm en op het meer. Zijn ganzes Leben is een Geschichte van Wunder. Veel zeiden dat het niet wirklich Wunder wären, leider bloß sind wat menschen zich uitgedacht hadden. Wanneer einer dat Wunder van de ware Geburt erfahren heeft, dan fängt einer dat gar nicht schwor an zijn Wunder te leven. Is dat niet krak zo goed en wunder, van zona die dood in zijn zinden is, Jezus zijn stem hier zijn, sto op? Ik weet van een man, die voor 25 jaar immer besopen weer. Met de tijd kwam hij hem Ehrenanstalt nennen en lotte hem gevangenis, waar hij verzocht zich dat leven te nemen. Dezelfde man bekeert zich en door God zijn woord en met God zijn kracht endert hij zijn leven. Wie dat niet een wunder? Wat al die warnungen en vermoningen während de 25 jaar niet doen kunnen, braucht Jezus durch zijn woord en eine predig voor zich. Hij mocht van deze verlorene man en denkt nu van God zijn genade. Einer kan een beetje van veel zijn geschichten lezen. Jezus kan helpen. Du kost de kracht van jou ook ervoren. Du kost arm met eerlijk wat vertrouwen. En dan was du ook ervoren dat hij helpen kan. Am ersten Tag, don't, als du geistliche oder physische Not hast, hij kan dir mit alles helpen. Sei am bloß, wort auf dein Wort liegt und die Schwur merkt. Hij is die, die die meisterlich helpen und heilen kann. Hör ich, was Jesus in Matthäus 11:28-29 sagt. Kommt alle nur mir, die je eure schwere Lasten gehen und bedrückt und müde sind, und ich will jünd Ruhe geben. Leicht jünd mein Joch ab, en leert van mij, wils ik ze zelfmoedig en van horten deemoedig. En je wil een ruw vingen voor jene zeilen. Dat geraadste wonder wat passeren kan, is wanneer een mens voor zijn zeil ruw vingt. Jijst du van deel in je schwere lasten, of best du bedrekt en meid, dan kom naar Jezus. Hij wil die

To de goede nieuwsgierigheid van Radio HCJB heet ik aan, lieve heren en lieve heren, van harte welkom. We volgen erleeft man situaties waar man zich vraagt, waarom is God daartoe stel? Waarom zegt hij daartoe niet? Kennen ze dat ook? Om dat thema, waarom is God stel, van Wilhelm Busch, jeet het vandaag, uit zijn boek, Jezus ons Schicksal.

waarom is God stil? In de wereld passeren schrijtelijke dingen. Door wie wel im Jahr 1937 in Deutschland in een stad, als mir een 16-jähriger Jung met ganz verstierdem Gesicht entgegen kom. En ik kan dus im Jung uit de Jugendarbeit, en dan vroeg ik hem, wat is los met die? En daarop antwoord hij mij, mij hebben ze in een Krankenhuis geschlapt en onvruchtbaar gemaakt, wils mijn moeder Juden is. En als ik in huis kom, waren mijn ouders voort. En hij heeft ook niet meer gezien. De vader die wordt gevangen genomen, en de moeder die komt naar Auschwitz en dat concentrationslager. Ik heb den jongen dan bloos nog naar Holland gekund. En van dort is hij dan weer naar Amerika gereisd. Aber ich wou dit beeld van diesem verstierden Jung niemals vergeten. Mij hebben ze in een Krankenhuis geschlapt en onvruchtbaar gemaakt, wils mijn moeder Juden is. En als ik in huis kom, waren mijn ouders voort. En ähnliches passiert met miljoenen andere mensen. En dan dook al eenmaal de vraag op, in God, wo is denn God? Haft hij dort gar nichts te zeggen? Oder waarom is God stil? In een andere stad in Deutschland kwam een 33-jähriger man met een vlammenschmieder en een volksschulnenner en 12 kleine kinderen bracht er om. En daar stond een ware de vraag voor een, in God, waarom is God stil daartoe? Oder ik denk aan een jonge vrouw die treft heeft. Langsam in een schreitelje weidog stoft ze van ihre kinderen weg. Wer dat zo met erleeft, die moet ook vragen in God, waarom is God daartoe stil? Dat juist veel mensen die kunnen nu ihre Geschichte vertalen en dan am Schluss vragen in God, wo wir dan God? En waarom is God dort te stel? Wem sich op einmal diese vraag opdringen, wo is God? Oder waarom laat hij dat toe? En waarom is hij stelt op zo'n schreitelige dingen die passieren? Dat je vielleicht an den Punkt, wo de gefährliche Gedanken opdukt, vielleicht jeft het überhaupt scheinen God. Vielleicht is de himmeladisch. Vielleicht ist der Atheismus oder dass die Leier, dass der Chinen Gott jeft, doch dort wurde. Meine Freund, wem diese Gedanken kommen, der soll sich sehr verfehren. Denn wenn dort so wie, dort der Chinen Gott jeft, dort wird schrecklich sein ab diesem Erdboden. Dann wie wir Menschen aus den wilden Tieren, allein geloten. Dann wie wir so als verlorene Chinen, die ihren Weg nicht mehr in Hüß finden. Chinen Gott du? Dort wir schauderhaft. Wenn mir Mensch erkläre, ich glaube nicht an Gott, dann sage ich denen, du uns überhaupt nicht, wo du damit ausspreizt. Nicht erschreitel ja für den Menschen als den Mensch selbst, nicht so? Der Reimer hat ein Sprechwort, dort sagt, der Mensch ist dem anderen Mensch ein Wolf, und dort ist schreitlich. Dort kann ich gar nicht ausspreche, bevor ich als Prediger diesen Satz die Hiere kriege. Wie kon God dat alles toelaten? Oder waarom is God te al dem stel? En wil ik dat zo vaken gevraagd worden zie, mocht ik nu daarop antwoorden. Het moet over van verenen zeggen, ik zie niet Gottes zijn geheimsecretair. En hij heeft mij zijn plannen ook niet aanvertrouwd, oder heeft mij een programma dicteerd. An zich is dat al een beetje dom, zo te vragen, als van wie God verstoenen konne. De God, den ik verstoenen kon, dat wordt dan heistens een leraar oder een gouverneur van een departement zijn. Die kon ik dan nog verstoenen, aber dat kon je dan geen God zijn, den ik rechtig verstoenen kon. God zegt eenmaal in de Bibel, in zijn woord, mijn gedanken zijn niet jullie gedanken, en mijn wegen zijn niet jullie wegen. Dat dacht toch wel een, oder? Aber ich habe uit Gott seinem Wort doch ein sehr Erkenntnis gekriegt und die mocht ich nu so gut als ich kon beantwoorden op de vraag, waarom is Gott stil? En daar kommen wir dann zu dem ersten Punkt, de grundfalsche vraag. Dat mocht ich zuerst einmal sagen. De vraag, waarom is Gott stil, is ganz verdreht gestalt. Die is nämlich so gestalt, als wenn du ein gerecht soll wie, en op dem rechterstuhl zet ernst wer oder ook Pastor Busch. En op de onklogebank zet Gott. En dan zei wie, ongeklogter Gott, wo konst du dat alles toelote? Woran bist du te all dem stel? Ik mocht je dat in aller Deutlichkeit zeigen, einen Gott, der uns op dem rechterstuhl zetten laat en sich op de onklogebank zat,
denk je af dat niet. Het herinner me nog een drale situatie als ik nog een jonge prediker was. Maar 27 jaar kom ik dan krijg naar een stad in Duitsland als een grote boerarbeiderstreik uitbrak, die dan de mensen zeer opreed deed. In een dag kom ik dan aan een vrije plaats voorbij. Daar staat een man die op een zeepthuisboer staat en over kansje wald is reed en op de mensen die hem aanstonden. Hij reed van honger je tjenja, van mensen die de andere blus uitnodigen doen, andere arbeider, van arbeidsloosheid. En op eenmaal zit hij mij, er chant mij en schreeuwt, door het chant te prediken, kom maar her. Nou ja, en te een vriendelijke aanloding, daar ga ik meestens aan. En zo ga ik ook naar deze groep mensen aan. De mannen, die maken plaats, zodat ik met hem redner dichtbij kom. Vielleicht 100 mensen waren daar taub, stonden zich daar om. Mir wird all ein bisschen wunderlich, der Mode. Ab so einer Situation, wie ich an der Universität, wo ich studiert habe, nicht vorbereitet wurde. Und dann lag das Mensch los. Hier mal Predja, wenn es einen Gott gibt, wurde ich nicht weit, aber es könnte einen geben, dann will ich, wenn ich sterbe, sie veramtretend am Seil, und dann schrie ich ja ganz auf Blödes. Warum hast du das teure Leute, dort Menschen am Trich einfach umgebracht worden? Waarom hast u dat teuer lote dat tjenja verhungeren en dat andere dat eten weischeden, wil ze te veel hebben? Waarom hast u teuer lote dat mensen aan treft einfach zo langzaam de hand sterven? Waarom? Waarom? En dan wil ik te hem zeggen, du God, gommel te ziet, wasch met die, heb af, zo schreef des man. En daar heb ik dan ook met je schreeuwen, ganz rechtig, wasch met diesem God, wasch met diesem God. Op einmal wird het ganz stil. Der Redner, der mag in erstaunliche Sessen, sagt, Moment mal, Sie sind ja doch Prediger, Sie dürfen so nicht schreien, was mit diesem Gott? Und darauf habe ich ihm dann die Antwort, hier mal tau. Den Gott, für den du treten wirst, für den du den Müll so abreiten kannst, der sich so zur Rechenschaft tragen lässt, dort du als Rechter veramstehst und er dein Angeklagter ist, den jeft het mo en dine enbilnis. Todem kon ik ook mo zeggen, wasch met diesem God. Wasch met diesem einfachen God, der onze tijd zich zelfs gemocht heeft, den wie onklogen, besiegt schuwe oder trehole tjene, zoals wie welle. Den God jeft het nicht. Aber ich will die mo wat zeggen, dat jeft einen anderen, einen wettelijen God. Für den wirst du als ongeklogter treden. En daar wirst du dat Müll nicht mal opmaken tjene, denn hij wordt die vragen, en waarom hast du mij nicht geëerd? Waarom hast du mij nicht angeroopt? Waarom hast du in Onreinigkeit geleefd? Waarom hast du gelogen? En waarom hast du gehaast? Waarom hast du gestreden? Waarom hast du... Zo wordt hij die vragen. Dan wordt hij dat woord am Hals steht geblieben. En dan wirst du op duizend vragen nicht ein einzig Mal antwortet jene. Dort jeft keinen Gott, zu dem wir sagen können, wasch mit die. Aber dort jeft einen heiligen, lebenden, wertlichen Gott, der zu uns einmal sagen kann, wasch mit die. Und dort möchte der Jünden auch sagen, wenn sie von den Menschen hier den Gott verschmieden, wie kann Gott dort alles tauloten? Warum ist Gott all dem Stell? Dann tjenje zu den sagen, dort wir mal ein ganz einfacher und angebildener Gott, den wir anklagen können. Dort jeft mal einen heiligen Gott, der uns anklagt, der jünd in mir anklagt. Hab sie Gott seine Gebote geholt? Wo denkt ihr jünd dat an? Gott nimmt dort sehr ernst mit seinen Gebote. Wie sind die Angeklagte und nicht Gott? Und dort ist das erste, was ich in aller Deutlichkeit sagen muss. Die ganze Fragestellung ist grundfalsch.

De wijde entfernung verhindert dat hieren. Wann wie dat je feil habe, dat Gott stel is, dan kon het ook zijn, dat wie te wijd van am waag zijn, te wijd af zijn. Verkortem kwam een jonge man naar mij en zei, Predja Bosch, sie maken mij ganz nerveus. Sie reden dauernd van Gott. Et randjunt even waag, in al wada fang sie van Gott an. Et schier Gott nicht, et zei Gott nicht,

0: Gaute Marius.
1: Als ik je schluppe. Dat je hebt een zart man, dat je daar niet aan allemaal zei. Dan kost die baard ook voor kuipen, want die ik je schluppe haast. Nee? Nou, wat we daar niet allemaal zei schoven. Dan, wat we meid, dan maak we fresh schluppe. Daar ween voor kuipen aan het baard nog niet. We zijn nog niet op de stad waar we niet meer meid waren. Want we is eenmaal zo spijt en hebben we uitgesloopt en dan maakt de batterie loodtouwbalk nog waren abgefeld. En ik wens die batterie is abgefeld. Die begrijst hier Christoph in diesem Programm, Tim Kaffe en Mate. Dan ook Samarius. En dat wordt hopelijk een schöner dag voor die. We gaan den 30. Juli 2026. Van der Uhr, ik heb hem met drie het water rekenen, 27 Grad abwarmen en 18 Grad makkelijk worden. Dat is wat ons hier angegeven wordt. En dit nächste, daar hebben we mal nog een Leuthaar hier.

Dankeschön, verdiene jij en woord hier van deel. Dat is een programma. Dankeschön voor het te hartje. Een zaar schoenen dag wens ik die. Apara hier.

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in diesem Jakobusbrief all die Seinen dort wieder zählen mit Frieden annehmen, wann wir auf verschiedene Wege geprüft wurden. Wir sagen dort, die Ursache für die Probe ist, dass wir dadurch sollen wachsen in unser christliches Leben und deeper angewartet worden an unseren Glauben. Wir sagen dort auch, wann wir in Versicherungen hineinkommen, dort Gott uns Weisheit gibt, zum Durchkommen, wann wir am Glauben nur noch fragen. Von der, wo wir seine Wortversicherungen sehen und würde herkommen, in wo damit zu handeln, wann wir an verschiedene Schwierigkeiten hineinkommen. Ich lade ihn über ein, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Worte Bibel uns von der Wahrheit lehrt von, wo wir können stehen bleiben, wann wir durch verschiedene Schwierigkeiten gehen. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht wahrheit machst, gerichtlich sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahrheit Matthew und Prediger Elmer Arama.
1: Wir sind noch in dort erste Kapitel an Jakobus in Brief, dort he an die verstreide jüdische Christen schrieven deed. Soweit als wir dort bestemmen kennen, wird des Jakobus dem Herr Jesus in Halfbruder nur das Fleisch noch. Als der Herr Jesus an sein Dienst arbeitet deed, lebte seine Halfbruder nicht in Arm. Aber dort ändert nur dem, dass Jesus vom Tod abstand und sich zu Jakobus offenbare deed. Des Brief redt von wo wir uns behandeln sollen, wann wir in Trouble oder Versicherungen kommen. Jakobus sagt, wir sollen uns freuen, wann wir in verschiedenste Proben entfallen. Hey, auf die Ursache, dass so eine Probe bringen uns Geduld und sind erlaubt, so dass wir bestehen können. Nun, 13. Vers in das erste Kapitel in Jakobus. Wann ein Mensch versagt wird, soll er nicht sagen, dass Gott ihn versiegt. Denn Gott kann nicht mit Weisheit versagt werden und er versiegt auch keinem. Wann wir das Farsch besehen, will ich den 12. Farsch weiter anbringen, so dass wir den Taub besehen können. Der 12. Farsch liest so als dit. Gesegnet ist dem Mann, der uthält, wann arm geprüft wird, dann wann er bewahrt ist, wird er eine Lebenskrone kriegen, die der Herr den versprochen hat, der am Leib hat. Versicherungen werden kommen, solange wir in dieser Welt werden sein. Wir haben gesehen, dass Gott gesagt hat, dort wann wir in so einer Verhältnisse sind, wo die Versicherungen kommen, dann können wir ihm nur Weisheit fragen, und er wird uns Weisheit geben. Eine Versicherung auszuholen meint, dass wir uns nicht zu der Versicherung handgeben, dort Weise zu tun. Gott wird Söhne, die auszuholen, eine Lebenskrone geben. Die Frage, die wir uns verstellen, ist dit. Von wo kommt die Versicherung? Uns wird gesagt, dass es nicht von Gott kommt. Gott kann nicht mit Besit versagt werden. Wir haben auch gesehen, dass wenn wir in Versicherung kommen, dann wird Gott uns eine gewisse Wohnwagen wir nehmen können, dass wir das verdrogen können. Wir wissen auch, dass Gott nicht so erlauben wird, dass wir nicht verdrogen können. Aber das zeigt auch, dass wir mit uns vernehmen, dass wir Gott seinen Weg nehmen werden, leben aus unserer eigenen Klugheit, nur Folie. Jakobus wird uns in die nächste Farge vertalen, von wo so eine Versicherung kommt und wo dort arbeitet wird. Nun wollen wir aber mehr lernen, von was das mit Gott zu tun hat. Ein Mensch soll nicht sagen, dass Gott ihm eine Versicherung für das Beset gelegt hat. Menschen tun Gott beschuldigen für alles, was in der Welt passiert. Dort ist noch immer so gewesen von dem Anfang von dieser Welt. Als Gott Adam und Eva im Garten bracht, seht er, dass sie sollen nicht von der Frucht vom Baum eten, dort eine Mad von den Garten wird. Gott seht, sie würde sterben, wenn sie davon eten deden. Gott deed dann nicht versiegen, sollten deed. Aber nun checkt, was sie zu sagen hatte, als sie gesündigt hatte. Und Gott an, da wir in Frage deed. Das sind 1. Mose 3, 19, 23. Und der Herr Gott rupte den Mann und sagt, wo bist du? Und er sagt, ich hielt dich im Garten und ich hatte Angst, weil ich noch dich wehr. Und dann verstück ich mich. Und er sagt, na wer seht dich, dass du noch dich wirst? Hast du von dem Baum geäte, von dem ich dich sehe? du sollst nicht davon eten. En de man zei, en de vrouw, die du mir geeft, met mij te zijn, zij geeft mij van de vrucht van den boom en ik oot. Dan zei de Heer God tot de vrouw, wat is dit dat du je donen hast? En de vrouw zei, de slang beschommelt mij en ik oot. We zijn hier dat God niet met de verzekering te doen had. Hij wist wat passeren wordt, en hij had Adam gezegd dat hij zal niet van dat vrucht van den boom eten. Als God aan de wijn vroeg, dan wordt de schuld op een ander geschoven. Adam beschuldigt God dat hij aan de vrouw gegeven had die hem verleid had. En de vrouw beschuldigt de slang. Dat is wat mensen nu ook nog doen. De schuld wordt op een ander geschoven. Veel mensen beschuldigen God dat hij krankheid, storm, aangelijk, terug, strijd en lijden erlopen deed. Volgens wordt gezegd, wanneer God ons leven heeft, waarom is daar zoveel aanheil in deze wereld? God kan niet met bezit verzacht worden en hij verzekert ook geen hem. Dat aanheil en dat bezit is hier wils door een duivel is en wils door zind is en wils mensen er horten van zin zijn. Verzoend kan God niet beschuldigd worden. Wanneer God niet met bezit verzacht kan worden, waarom moest Jezus verzacht worden? Daar is geen bezit en God, geen diensternis, dat is niet helemaal mogelijk. De Heer Jezus zei dit in Matthäus, dat vierde kapitel, zevende vers. Jezus zei toe aan, dat hij tot hem dievel, waar staat het geschreven, du zalst God dem Heer niet op de proef stellen. Jezus kwam naar deze aarde als een mens, maar hij had niet een zin natuur zoals alle andere mensen hebben. Hebreeën 2, 14 en 15 zegt dit. Wilst du de kinder aan vlees en bloed aandeel ha, neem hij ook aandeel aan datzelfde, zodat hij deeg den dood dem vernichten kon, die gewalt had over den dood, dat heet de dievel, en den losmaken die deeg angst voor den dood, levenslang verskloofd werden. Wilst Jezus ook een mens weer, kon hij verstaan hoe ons dat geeft. Zo goor, wann ons verzacht wordt. Ober, wann Jezus nicht sind je kun, waarom wordt am verzacht? In Johannes 14, 29 bis 31, ziet Jezus wat zeer interessant is. Dit is wat het zegt. En ik ha jun dat nu je zegt, eer dat passiert, dat je leven worden, wann dat passiert. Ik wou nicht meer veel met jun reden, dan de weltharscher kämt en haft nischt on me. Ober dat de welt weten mocht dat ik den vader leef ha, en zo als mijn vader bevolen haft, zo doe ik. Stoot op, wel wie wieder gonne. Tweemaal in Jezus zijn leven op de eerd, zegt God dat hij gans tevreden weer met Jezus. Dit is voor ons in Matthäus 3, 17, en Matthäus dat 17e kapitel, de vijfde vers, en ook een andere schrifte beschreven. De weltharscher, van dem Jezus in Johannes 14 redt, is de dievel. Hij proeft Jezus weg te leiden van God zijn plan. Door wie nust van de zind, oder van de mogelijkheid te zinden en Jezus te vingen. Am wordt verzocht, zodat het kan vastgesteld worden, dat er geen zind, oder mogelijkheid te zinden en am wie. Dat is waarom hij onze zinden op zichzelf nemen kunnen, voor ons sterven kunnen. Am wordt ook verzacht, zo dat hij ons verstonen kan. En Johannes 1,5 zegt het dit. En dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en jullie bekend maken, dat God licht is en door is geen diensternis en arm. En dan Johannes dat 8e kapitel, de 12e vers, dan redt Jezus verder toe aan, ik zie dat licht van de wereld. Wer mij nu volgt, wordt niet am diestere gonen, aber wordt dat levenslicht hebben. Als Jezus op de proef gesteld wordt, wird dat op een boer gemaakt dat hij niet faulen kan. Met ons is dat anders, wie kan er faulen? Jo en donen dat ook. 14e en 15e vers, in dat eerste kapitel. Aber in jeder ene wordt verzacht door zijn ene last, en dem dat arm weggelakt en weggetrokken wordt. En dan, wanneer de last zich gewartelt heeft, bringt hij de zind. En wanneer de zind volkomen is, bringt hij den dood. God wordt geen mens met dat bezig verzekeren, of hij wordt dat te tijde erlauben. En wanneer God dat erlauben deed, dan wordt hij op een grenzen zaten. Dit is wat hij deed als zoten hierop trouble bracht. God zegt hoe wie zoten daarmee gaan kan. In 2 Samuel 24 en ook in 1 Kronike 21 wordt ons de geschicht vertaald van hoe doof de mensen talen deed ohne God zijn vrijheid. In 2 Samuel hebben we de geschicht van hoe mensen dat zagen. En in 1 Kronike lezen we dat zoten had doof dat toe gelacht. God erlaubt dat, aber dat wir nicht nur sehen wollen nu. En deze zaak, wir zoten schuldig, aber hij wir nicht allein dabei. Zoten speelt met doof zijn janker. En doof stahlt zich nicht gegen zoten en de Versicherung en de zaak. Onze schrift in des Jakobusbrief geeft ons een grote waarheid dat met een mens en de Versicherung te doen heeft. God is niet verantwoordelijk wanneer ons met dat bezit verzacht wordt, wanneer hij dat ook erlauben mocht. En wanneer zoten niet verantwoordelijk voor een mens zijn zind is, wer is dan? Laat me den vers nog eenmaal lezen. Ober in jeder ene wordt verzacht, derg zijn eigen last, zo wiet. Verzacht worden is niet een zind. De zind kämpft, wanneer wie ingeven tot de Versicherung. Daar is last en de mogelijkheid voor die zind eer de Versicherung wat ons kämpft. Onze zinde natuur wel zinje, dat is voor onze menschen natuur je boet is. Nu hingen alle Versicherungen dat bezig te doen, is werkelijk de zoten. Wanneer we niet de kracht van het leven je God hebben, dan is er niets dat ons van de zin weichholen wordt. Wanneer een mens zelig geworden is, dat meent niet dat hem niet wordt verzacht worden, oder dat hij niet zinje wordt. Dat verhoudt zich op wat zo'n mens deed, wanneer hem verzacht wordt. We hebben al geleerd dat wanneer ons wijsheid veelt, dan zullen we God door nog vragen en hij wordt ons dat geven. Wat passiert, ob er met mensen die niet met God verbonden zijn? Nou, veel zijn in grote trouble gekomen en willen ob er daarvan loskomen. De wereld heeft allerhand verrot verdood. Zoals we voorheen geleerd hebben, Adam en Eva nemen de schuld eerst niet aan. Ze beschuldigen de anderen. Dat is wat mensen nu ook doen. Ze gaan in je Christen. Dat neemt de schuld ober niet weg, vriend. Je wist dat dokter zei te zonen die van aan rood willen hebben, dat anderen zijn voor ihre Schwierigkeiten schuldig. Vielleicht ältere oder grootältere, oder die Zeug, een andere, oder sogar Gott. Andere dokters geven medicijn oder pillen, zodat ze beter velen kennen. Wanneer er werkelijk een krankheid is, dan is dat goed. Op een pillen worden troubles niemals helen die met dat gewissen te doen hebben. Daar is geen bezit bij God. En in ieder mens zijn hoort is daar een mogelijkheid van allerhand verzind. Daar is in deze wereld allerhand gelegenheid zo'n zin te drijven. Dat helpt niet wanneer mensen anderen beschuldigen doen. Zoals een mens in zijn hoort denkt, zo is hij, zegt de schrift. Dat heeft met een mens zijn hoort te doen. De profeet Jeremia schreef dit in Jeremia 17, 9 vers. Dat hoort is hingen lastig en schrijdelijk godloos. Wer kan dat verstaan? God wordt niet God zijn, wanneer hij niet de weg in je donen houdt. Mensen hebben de vrijheid God zijn rood aan te nemen, of dat te verschmieten. Wanneer ze dat niet aannemen, dan is er bloos een andere uitwol. En dat is dat ze worden van Versicherung en zind opgeslukt worden. En ik vraag die, hoe is dat met die in deze zaak?

Mijn vriend, wanneer je niet betjeerd bent, dan hast du geen kracht tegen die verzekeringen die entgegen komen buiten die zelfs. Du weißt ook van ervaring dat zo'n kracht niet genoeg is, of dat met stelen of vluchten of plunderen is. Zo'n kracht hebben we ook niet in onszelf, wanneer we ook betjeerd zijn. Maar die wedergeborenen hebben een, die een arm woont, die zo'n kracht heeft. En dat is de Heer Jezus, die durch zijn Heilige Geest in ons woont. Dit is wie dat schafft. God heeft ons leef gehad en heeft Jezus naar deze eerd geschickt, zodat hij in onze stede voor zind sterven kan. Durch zijn dood heeft hij voor alle zind betoeld. Durch zijn abstoornen heeft hij de macht over den dood, de duivel en de hel gekregen. Dat deed die ook insluiten. Durch den Glauben kannst du deze Radung haben. Sei zu arm, dat du ein Sünder bist, und dat du arm aus den Heiland und Herr.

dat bezit en onze wereld wordt zeer stroom gemaakt, zeer ontreikend. Wanneer dat zo vergesteld wordt, als dat werkelijk is, dan wordt dat niet angenehm zijn. De apostel Paulus heeft ons van dit in zijn brief geschreven, dit is 2 Korinther, dat 11 kapitel, 13 en 14 vers. Dan zullen zijn valse profeten, verfierische arbeider, de gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zouten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Dit redt van valse leren. Aber zouten wordt de zind zo besmeren dat de jeft niet te zijn is. Als de matte Christus zeer voorzichtig zijn. Jacobus schrift aan zonen die waarde geboren zijn. Zonen van jund die beteerd zijn, matte zeer behutsam zijn dat die niet van dem fiend beschummeld worden. Zonen die niet beteerd zijn, je matte weten dat die geen kracht en jund zelfs ha. Wat jund veelt is dat eeuwig leven. En dat schrijf ik bloos door de Heer Jezus schreeuwen. Met de Heer zijn help wil ik nu proberen jullie duidelijk te maken wat de 14e en 14e vers in Jacobus, dat eerste kapitel, zei. Nu laat me de waarde lezen. Maar in ieder ene wordt verzacht door zijn ene last en dem dat aan waagje lukt en waagje trekken wordt. En dan, wanneer de last zich gewarteld heeft, brengt de zind, en wanneer de zind volkomen is, brengt den dood. Wie weten dat ieder mens een zind natuur heeft, en die natuur kan God niet om je vallen zijn, die is immer nur de zind je trekken. De verzekering tot de zind wordt ons aanleggen, aber dat moet een trekkende antwoord van binnen hebben dat te erfellen. De last in ons is de trekkende antwoord tot de verzekering die van buiten komt. Verstehst? Verschiedenste verzekeringen griepen mensen in verschiedenste wegen aan. Eén heeft trouble met dit en de andere met dat. Maar alle hebben de last in zich. De verzekering beweegt de last. We moeten hem zin houden dat het niet een zinde is wanneer ons verzacht wordt. Maar die zinde komt wanneer we ons tot de verzekering gaan geven. De verzekering lukt en trekt een mens, wil de last en een mens zijn natuur is. Dat wordt een mens immer van dat godet en rechtet weichlukken. God neemt verzekering niet weich, aber hij heeft de kracht dat te overkomen. Also, wanneer die verzekering komt, en ons te dat beze lukt en trekt, dan wordt de last en ons zich bewegen. Zeg maar, dat is de tijd dat we ons entscheiden moeten, wat we doen worden. Wat is de tijd, als dat nog niet zind? Zie maar. De schrift zegt, en dan wanneer de last zich gewarteld heeft, brengt hij de zind. Dit is de tijd dat we ons bezinnen moeten, wat we doen worden. Wanneer de last gewend, dan brengt dat de zind. Wanneer de last niet gewend, dan brengt dat een heel het leven. In Rema dat 8 kapitel, de 7e en 8e vers, lezen we dit. Als de vleeslijke zijn zinnen, is vriendschaft tegen God. Wil dat als zijn je zaad niet aan je doen, en kan ook niet aan je doen zinnen. Dan die vleeslijke zinnen zijn, kennen God niet gevallen. Nu, een mens die niet waarde geboren is, wordt zich vielleicht van je wesse verzekeringen schonen. Aber hij is dag nog dem dievel zijn deenheid. Door worden andere verzekeringen zinnen die hij niet schonen kan. Zonen die waarde geboren zijn en die verzekering waren stonen, worden stortje gemaakt worden. Wanneer we tot die verzekering ingeven, dan leven we niet tot God zijn gevallen. Zind en ons leven kämt, wanneer we ons erlauben weggetrokken te worden en ons aangeven tot de last. Dat is wanneer de last zich aanwartelen deed en de zind brengt. Dat is niet nodig dat we de last zonder erlaubnis geven zullen. God heeft ons de kracht gegeven dat we tot de verzekering niet kunnen zijn. Dat laatste poort van het vers zegt, en wanneer de zind volkomen is, brengt hij den dood. Daar is eerstens de eerstelijke dood. Mensen zijn van God door de zind afgezonderd. Mensen zijn in zind geboren, dat heet wie zijn met een zin?

natuurgeboren. De zin brengt ook de tjapelijke dood te alle mensen, met het tijd. De eentje die dat lang terug niet ervoren deden, werden Henoch en Elia. Zonen die dat niet in de toekomst ervoren worden, zijn zonen die nog om leven zijn, want Jezus voorziening gemeent, komt. Dan is er ook de eeuwige, of de tweede dood. Dat is de dood, dat de aanlevende van God eeuwiglijk afzonder wordt, want ze worden van God gerecht worden. Want de last en een Christ aan wegtrekken deed, en hij zich te dat handjeft, dan is hij van gemeenschap met God afgesneden. Zijn radung is niet afgesneden, over de gemeenschap en vrede met God is. Wanneer hij zijn zin bekend, dan is zijn gemeenschap ook wat het recht gesteld. In 1 Johannes 1, 8 tot 9 vers, staat dit geschreven. Wanneer we zeggen dat we geen zin hebben, dan smeren we onszelf aan en de waarheid is niet aan ons. Wanneer we onze zin bekennen, is hij trouw en gerecht onze zin te vergeven en ons rein te maken van alle ongerechtigheid. Wanneer de verzekering en de last toegebonden worden, dan wordt dat die zin even deelbrengen. De kracht die ons veelt tegen de verzekering te stonen, komt bloos van God. De zin natuur, de menschen natuur, kan niet goed doen dat God je veelt. De Gottes natuur, de nieuwe natuur, die we van God kreeg, kan niet dat wezen doen. Also, wanneer zin is, dan komt dat niet van de Gottes natuur. Wer wordt dat bestemmen of de verzekering zin brengen wordt of de gerechtigheid brengen wordt? Nou, dat best du, en dat zie ik. De zin kan bloos en God zijn tjingen passeren wanneer ze jo zeien tot de last. De gewens komt wanneer ze tot de last nee zeien en jo tot de heilige Geest zeien. Mijn vriend, wanneer du nog niet bekeerd bist, dan wordt de last die wieder en de zin vieren. De zin wordt die en den dood en vieren. En de dood wordt die in de haal vieren. Door is ober rood voor die. Dat is niet in die goede woorden. Oder die goede vernemen te vingen. Jezus heeft voor die zin met zijn bloed betoeld. God wordt die zin te vergeven, wanneer dem Heer Jezus als den heiland aannemen worst. Hij wordt die ook niet in de natuur geven, zodat du je recht kunst zinnen. Hij wordt die de kracht en wijsheid geven, wanneer du aan dan nog vraagst, even de last toe je wennen. Doe dat vandaag. Mocht dem Herr zinnen je nood en kracht, en je machtig zinnen. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiesertum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potja.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

Feierweg los ik wieder in een geschicht van Kloes Peuters en Anna Dick. De ingen Peuters woon in een Malachna kolonie in Zederusland. De tijd is van ongeveer in de 1920er jaren. Geschreven is deze geschicht van Peuter J. Kloesen. Wie hieden feiertmol wel Kloes in Anna kast hoden? Mutter Peuters, wil je nog een strome uitstier voor Anna merken? Aber de ingen Anna? Hod meere jaar uitgeschoft, wo ze zo beläuft wie, en hod, bij jeder steed, nog ferne geschenken metgekregen, zoals Lerkes, Zeig en andere nutzbare Sachen für ihr Huis. Ein Jahr ist nu friedlich im Darb vergoen, von feiert mal, bot von der, wo ich nu anfang te lesen.

Zoviet met onze geschichte van deel. Hoort nächste week verder, op dat zelfs je saffer bloot en op dat zelfs je tiet. De plot die je even zaten is om Jarakob uit Ottawa, Canada, die zich bij zijn orbit, die ik hoop renant.

0: en dat is dus niet geworden. So,
1: okay. Ze vliegen nog waren dit jaar.
0: We hopen dit jaar waren we nog eenmaal. Okay. En dat het een beetje meer nog heeft. Dat mensen dat ook kennen met een huis nemen. En mag meer leren wein voor en zo weer.
1: Oké. Nog één voor ander wat u wilt wel metdelen?
0: Nou, ik denk bloos, als je dat schijnt met de mensen. So, ze brauchen niet blij zijn om komen vrouwen. We proberen te helpen. Wanneer het dan droog is, dan komt er niet alles nu. Maar toch, we proberen ze goed als meelig. En, anders steht dort nicht, wenn Menschen mehr als einmal kommen. So, einzimal fallen die Menschen sagen, wenn die Matikel war der Frauen. Und das alle anderen. Wenn einer nie ist, einer mal bloß Frauen. Und wenn einer das dann eine Antwort hat, okay, dann ist das Leben war leichter.
1: Correct. Und, einzimal, wenn bloß eine Person ist, sie leben leichter, ich sehe die Einzige, aber.
0: Oh, aber lang nicht.
1: Immer, wir können sein, sie sind gleich die Einzige. Das sind viele, und das vorum, wenn wir denken, wenn über 800 Familien sind, die jeder, maar in meer momenten komen, dan brengt China zich schlecht vallen, Eva.
0: No, die brengt zich niet schlecht vallen, want we hebben kracht in dezelfde tijd geleefd. Dat is wat ik nu denk, dus wie China in een tijd wordt, wie dat 8 dagen dicht. Ik ben dan nog een kind, maar ik weet, onze ouderen hebben veel hulp gekregen door deze office. En de andere kind kracht zo met vallen, de onderarbeider. Die hebben alle die geschicht, dat onze ouderen hebben de hulp gekregen en dat we nu ook dezelfde bedoeling aanbieden voor die wat er nu hier in deze gegend aankomt.
1: Correct. Veelmaal dank, Shane Helen. En wat next time?
0: Wat next time?

Karstnudelprogramm Wat passiert? Angefordert bij CHPD 105.9 FM de Brig, dat plottische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hört jeder Werk op hetzelfde Zifferblatt. Dat Wat passiert, schol wie jeder Donnerdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luft fallen deunen kon. Gottes Sehen en bot nächstes Mal.

De eerste ziet wie een gans goldene. En de angeliert vertaalt. Zo uit gold wordt het een hemel zijn. En niet het Jeruzalem. Door wordt alles uit gold zijn. De goze uit gold. Dit kon Madugo zich gewoon niet verstellen. Beëind werden de goze alle uit eerd. En zo erstoffig werd het alle. En door wordt alles je lenzen. En het water wordt kristalklaar zijn. Oh, dit kon hij zich gewoon niet verstellen, wie schoon dat wordt zijn, van alles je lenzen wordt. Zo vertelt onkel Jit ook weer. Hij vertelt van der zwarte ziet, wint woens, wie schwart ons hoort weer. Ons hoort weer voller schlechte zaken, voller leeën en stelen. Voller schlechte Gedanken und schlechte Wied. Und er vertelt auch wieder von der ganz röde Sied. Mit dort röde Blut wird für unsere Sünde gerannt werden. Mit dort röde Blut Jesus wird unser schwartes Hort reingewaschen worden. Nun können wir uns alle freuen, ob ein ewiges Leben bei Gott. Dort wird die Ronja Sied wird weiß. Zo veel hoopning kunnen we nu hebben. Zo veel vrijheid wordt we hebben. En ons eenmaal vrije dat we ooit doorgaan ook voor de einde goldene stad zijn. Dit geschichtje valt in Madugo. Een geschichtje waar nog de schrijver stond, bij het lezen kon hij nog niet. Maar dit wie elke boek wat hij verstaan kon en hier voor hij ook kan. En vertelde ze ook wie ze beden moesten, wie ze God een verzeihing beden moesten, dat ze ooit doorgaan in hemel komen konden. En deze avond snoot Madugo zich ook aan zijn bad aan en bed. Hij bed te God. En hij bid dat hij hem zal alles schlechte verzeihen. Dat hij hem zal verzeihen waar hij schlechte weet gezegd had en schlechte gedanken. Maar hij bid ook dat hij zijn boekje ook wil hebben. Zijn boekje met deze verschieden voor wie zieden. Als hij vandoor in de gang in het krankenhuis ging, zag hij de stoel waar hij jit eenmaal zat, die deed weer op. En hij zag dat op een derde boekje lag. Hij ziet zich rond naar alle zijden en hij zag twee mensen weer wit en breed. Nu ging hij naar en nam zich dat boekje. Hij bezieht zich dat. Oh, stundenlang had hij kunnen deze goldene ziet zitten. Wie de jelenzen deed. Wie stroom met de zorg. Jo, wanneer het zo een hemel weer, dan wil hij dat ook gaan. Hij nam zich ver. Hij wil zich dat boekje aan de voet stoppen. Hij wil dat einfach metnemen. Als hij krijgt wil Ruud gaan uit de stof, dan kom je het nena. Je ziet hem aan en ziet naar zijn hand. Wint hij een voorbeeld en zag voets. Daar versteekt deze Madugo over woord. Madugo holde het uit en vang aan te hielen. Jeet het weer vals van mij. Maar mij jankert het boekje zo schendlich. Jeet als heb thuis nog drie broeder. En die zullen ook alle van dit hieren. Als wel niet dat u verloren gonne. Die zullen ook alle van hemel hieren. En voor Jezus wint al onze schuldhaft op zich genomen. Het wel zo hier in zijn boekje. Na goed, zei de Jit, het schijnt die dat. Maar door niemals meer zo wordt, niet slamen, vroegleuven. Dat brengt een veel mooier vrede in leven. Want het heeft die dat hier, maar het wordt niet hier bestolen.

Vandoor zag het Modogo zijn voetje al zo goed uit dat hun huis kon gaan. Dat deed nu al niet meer zo mooi. En de tante Zina, die had hem ook nog een beetje smeer met zich heeft, dat hij zich thuis ook nog kon zijn voetje insmeren daarmee. Als hij naar huis kwam, verstook hij de boek te Emma. En wanneer zijn broeder naar hem kwamen, dan vertelde hij hem van dat boek. Maar hij durfde dat niet aanvoeten, dat we hier zien. Een dag kwam hij Nena en zag zijn boek te weer was. Hoe weer dat bloes? Hij vang aan te zitten. Op eenmaal zag hij dat zijn broeder dat aanzette. Je heeft voets mijn boek te treden. Nee, dat is niet wie wel ook zond. Nee, dat is mind. Na dan dol toch met ons. Du wirst toch nu in je scheder zijn. Dolle? We kunnen de boek te dolle. Jeder ooit ziet, dat zit ook niet. De boek te halen plus wordt wat man ook ons heeft. Dan kan man de ganze geschicht vertellen. Na dan dol dat eens we met ons dat we jeder aan stuit te trien. Maar Duga wil dat niet. Aber wenn ze hem zo lang prachtte, nam hij de boekte. Hield het nog lang in de heen, maar dan nam hij, moekte ogen te en leed het einfach op een boomstam. Hij holde zijn snipsmesser uit en snijdt het boekte twee. Nu weer het twee später. Maar ze waren er aan feuer, Modogo en zijn drie broeder. Dan nam hij de lijntje später nog en snijdt hij nog eenmaal ders. Nu hadden jeder van eind zijn boekte. Ze bunker de tub en houde jeder een schoone boekte en konne bladeren. Wat waren de broeder nu alle vroeg en ze vroegen, Modogo, komen we nu ook alle in deze goldenen hemel? Nee, zei Modogo, dat helpt ons bloes de boekte te hebben. Je moet te Jezus beden dat hij jene zinde vergeeft. Bloes dan zei je naar dem in hemel komen en je moet hun bemeen niet meer slechte te doen. Zo deed zij dat ook. En ook zij vertelde weer van dit boek. En ook zij vertelde weer van Jezus.

Ik heb vandaag een zeer interessante geschicht voor jullie, Tjenja. Ik wil jullie vandaag een geschicht van een 10-jarige jong vertalen. Zijn jullie alle reid voor deze geschicht? Nu wil we over eerst dat leidje horen. Alles nun was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und dann vertale ich jün die Geschichte.

Johnny zijn mama had vandaag een ganz besonderen schönen Cake gebaut. Door Johnny zijn mama weer zo stolt op hem, wie het eine week kreeg als Johnny weer van de schöne huis gegaan, had hij zijn weer twee kleine jongetjes bij Wutter spelen. Als hij op een zaag wilde hem Wutter in een sprongen, ran hij door hem te zijn of er ook nog schlimmer passeren wordt. Als Johnny bedoel wie zag hij voets dat de kleine jongens gewoon niet schwammen konden. Hij schmeidt zijn schultoos fax aan en ran ze zei als hij kon, sprong hem Wutter in hem in halb deze twee jongetjes uit dat diepe Wutter. Einer van die had zich al verschluckt en moest zei hosten. Johnny wist über wat te doen. Hij leed den vijfjarigen jongen op de zee dat hij al dat Wutter uitbrug. Dan voert hij een bed aan de hand en leed hem bed er thuis. Vandaar aan de school, voor alle schiele, zal Johnny een uittekening krijgen dafür, wat hij gedaan had. En zijn mama wil voor hem ook wat ganz besonderes doen. Zij had wat bloemen geplakken en stelt een stromen bloemenstruis bij zich den keek op den dash. Zij had stromen essen en wil den keek kruid besmeren als Johnny van de school in een geraamd schuim. Hallo Johnny, zegt zijn mama. Johnny zegt übernuscht, ging busig bij er voorbij en schmeidt zijn schultosch op de vloer. Dan kwakst hij zich am stuhl en checkt drauf. Met troenen en zijn ogen zegt hij, vandaar is de schlechtste dag in mijn leven. Johnny schreeg en zegt, ik wens ik weer vandaar niet naar de schuil gegaan. Johnny, zegt zijn mama, wat is los? Zij verveert zich Johnny zo te zijn en te horen wat hij zegt. Mama omarmt Johnny en zegt, hou de schuil niet wat besonderes voor die vandaar? Jo, zegt Johnny en funk aan te roeren. Du wens krijgt als mijn leven nu ganz verdorven. Wat meinst du met Johnny? Zegt de mama. Zij zat zich bezit op een stuhl, dan voelt zij arm aan de hang en zegt, beruhig die Johnny en vertel mij wat vandaar alles in de schuil passiert. Johnny vertelt zijn mama nu wat alles passiert weer. Alle schiele waren daar en de leraar vond aan te zeggen wat ik gedaan had, voor broef en evennemend ik weer. Hij vertelde waar ik de twee kleine jongetjes er leven geraad had, dat ik vandaar daarvoor een uittekening hebben zal. En als de leraar mij ruikt naar verder te komen, strijkt een van de schuiljongens in een veld ver, dat ik mij verstopt en voor alle schiele meest op een neus gevallen weer. En wat mij nog zo zei erbordert, dat alle schiele door even luid lachten. En als de leraar mij de uittekening gegeven had, denk ik trek naar mijn dash. Als ik mij doel zaten wil, trokken de jongens hingen mij den stuhl weg, dat ik mij op de vloer zat. Alle lachten waren en ik hield weer een paar zo half op luide zeden, dat hast du ver, ongeva. Zo gaan mijn beste vriend Peter en Frans ook Lisa, lachte even luide smert. Mama, ik deed ober nicht du met ongeven. Ik had bloos wat je doen wat ik dacht dat reicht weer. Mama was de troene van Johnny zijn je baken. Am oormd am wader en juif am einen kus. Er deed dat ook wei, wie de schiele Johnny behandeld hadde. En zij wist dat Johnny kein ongeven ober een truhartje jong weer. Haft die dort ook almul zijn jegoene

Als Johnny dort een onze fondosje je zegt, denk. Wel wie moet zijn je wat Johnny zijn je mama nu deed. Zij wil hebben dat Johnny niet wens de Sheila en zijn je beste vriend ophieren zal goede te doen. Dan zegt zij, weet je wat mijn lieve jong? De Sheila en die vriend zijn bloos afgehaald zich dat je zo een brave jong gewaast bent en een je uitteking kreest. Oba Johnny heel luid, amdij dat zo wij en hij zegt, waarom mama, waarom? Ik heb toch nog slechter te doen. Ik haal bloos twee kleine jongetjes uit dat water dat zij niet verdronken. Mama hield Johnny vast aan haar arms en zegt, zal ik die mal eine Geschicht vertalen, mijn lieve jong? Johnny wascht zich de troene, checkt op en horcht. Weißt du, Johnny, viele Jahre trägt wir du ein sehr wichtiger Mann, dem dort auch mal so jeng, als er viel, viel Gäude deut und Menschen helfen will. Aber weißt du auch was, Johnny? Des Mann kriegt keine Uttegnung von Menschen. Am wird angeschreien, am Gesicht gesperrt und sehr verpitscht und noch viel mehr. Ich weiß, Johnny, dort ist Jesus uns Freund, nicht so? Jo, sagt Mama, dort ist Jesus uns Heiland. Dei haf noch viel mehr Liede musst aus wie. Jo, sagt Johnny, in seine Fien nolde am sogar am Kreuz dort heu sterben musst. Und weißt du, was Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 12 sagt? Wat immer je welle habe dort andere jüntöne zelle, dort dort die ernt ook, dann dort ist dort gesagt. Wat de profeite ons leren. Tjenja, ik mocht junt eine kleine opgave van de ogeven. Leert deze vers uit Matthäus kapitel 7, vers 12, moet uitwendig, en wanneer je een beetje met help brokken, vraagt junne mama en papa junt om met te helpen. Dan wel wie oba ook immer dooran denken, oja wie even andere lachen, oder wem dom leren, we wordt wie ons feilen, van andere dat te ons duiden. Johnny wist dat Jesus am wiederhalpen wordt gode te doen. Weißt du dort ook?

0: wel wil Jezus door aan beide ook ons om met te helpen. Heer Jezus, ik dank die dat u ons verstaat, wan ons dam geleerd uit de uitgelacht wordt, wan wie wat deunen wat recht is. Ik bid dat toch alle tjenja weten mochten dat u er beste vriend bent en eind verstaat en leeft, ook wan alle anderen die nicht verstaan. Dank schon, Jezus. Amen.
1: De klok is zes.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Vandaag heet ik alle touwheren waren welkom. En wil we in deze verweihnachtstijd leven, mocht ik ook allem een gezegende tijd wensen, indem we ons reinmerken voor dat grote geschenk dat God ons gebracht heeft. Mocht ook de vandaagse betrachtung ons op den Gedanken handlenken, die ons reinmerken deed voor de toekomst, die we eenmaal met Jezus verbringen willen.

Ik neem afscheid van jullie van jou en wens dat de Heer ook deze zinnen genoeg ons in deze tijd besonders mocht nu zijn en ons zenen en ons helpen op dat te concentreren wat werkelijk wichtig is, ook in deze tijd en dat wij van jou leven. Dit is Licht uit Gottes Woordbox 248, Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico 31500. Ons telefoonnummer is 625 584 1080.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 211. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programnummer 211. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zijn.

We hopen beide dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, wat het om zijn je was des. En nu verafscheid wens waarde van junt. Wann Gott het zowel, dan hier je een wieder programma deze Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse Sendung oder irgend eine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkensmout, diesen Radiodienst doch true wieder te mokken. Die hebben ons ook weitelote, dat die immer für ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder, onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik war daar hol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we ten slotte nog waar de God met junt. Wat jens aan mijn weg waar daar

Psalm 77. Troost en grote verlegenheid. Eind van Asaf zijn psalmen voor Jeroen, ver te zingen. Ik schreef te God om help. Ik schreef te God dat hij mij hieren zal. Wanneer je nood zie, zie ik den Herrn. Mijn hand wie de nacht even uitgestreikt en wordt niet meid, wils mijn ziel wil zich niet trösten laten. Wanneer ik aan God denk, schrie ik uit verlegenheid en denk over die ganze zaak nu, en dan zingt mij de moed. Du hältst mij de ogen op, dat ik niet slopen kan. Ik zie zo verlegen, dat ik niet reden kan. Ik denk aan de oude tijden en aan de jaren van eerst Emma. Ik denk de nacht aan wat ik gezongen heb en red met mijn hoort en mijn geest met forschen. Wordt de Herr ab ewig verstreiten en keine Not mehr bewiesen? Haft sie je Trüheit je Leib dann nu ein Eng? Hält er sich nicht mehr an sein Versprechen? Haft Gott für jeden Not bewiesen in einem Euer sein Mitleid triehöhlen? Und ich seh, dit ist meine Schwachheit. Den Allerhöchsten sind ihr rechte Hand, kann alles ändern. Da wein denk ich daran, wat de Herr je donen haft. Ik denk aan die vele wonder en ik denk over al die woorden nu en wat u nu deest. God, die waag is heilig. Woe is een God, zo groot als ons God? Du beste God, die door wonder deed, du hast die veldje die kracht bewezen. Du hast die volk, die die wolken arm geraad. Jacob en Jozef eren ook komen. De woorden zagen die, o God, de woorden zagen die en hadden angst. De diepste woorden taubden, de deetje wolken, goten woorden, de rommel rolt en de strolen voeren hanen her. Dat rommelt im Himmel, die je blitzen bedeikten den Erdbodem, dat de Erde van beden schellert. Dien was wie een Meer, in dien stich en de grote woorden, waren ook tjanya die je voortsporen zijnen kon. Du brachtst dien volk zelfs aan je herdschop derg met Moses en Aaron als er hoort.

Van Radio HCJB, hier is de zending De Gouden Noordeist. Om microfoon bereist aan Edwin Rampel. De vraag, waarom is God stel, bijeen wie Emma Wada? Hier is wat prediker Wilhelm Busch dat zegt. Dit zijn uitvieringen uit zijn boek Jezus en Schicksal.

En dit Jezus wordt aan eines dorges op een triets gelaasd. Een man slaat aan de neel dat de hein in de feit. En dan wordt dat triets opgeracht. En aan dat trietsram toopt een groep mensen. En de Rijmerse soldaten die drengen deze mensen tree. Duen echt, wie hebben je dat ook veroorzaakt dat Jezus om triets genageld wordt? En wanneer du daar bestest en aan dan vraagt, waarom heinst du daar? Dan antwoordt hij die, wil du schuld hast voor God. Entweder betoelst du dich in de hal, oder ich betoel sie hier für die. Einer mat betoelen. En ich wil dat für die tonen. Nicht leib doch an mij. Als ich dat als junger Mensch begrepen hab, meine Freund, door es dan dit Opfer schob, dat de Sünde van de ganze Welt dreist, die dreist ook meine Schuld. En Jesus dreist meine Schuld waas. En door verzeint hij mij met Gott. Door betoelt hij dat leise Geld, dat ich für Gott betoelen muss, en hij schafft mich frei. En dan hat blöste am gesagt, Herr Jesus, wem anders soll ich mich ergeben, als die allein? En dan später wird Jesus dann in ein Grab an einem Stein gelascht. En dan wird eine Steinplotter fergerollt. Römische Soldate holen de Wurg dafür. En tätig zum Morgens am dritten Tag, dann wird es sehr Dach mit einmal. Als wann dat ich bij een bom explodiert, zo dag. En die soldaten, dat waren wel grote tschedels, dat waren niet maar zo'n kleine jongetjes die daar stonden, sondern dat waren rechtig ervorene soldaten, en die vallen einfach besinnungslos aan. Dat laatste wat ze nog zagen, wie krijgt, zo als Jezus door uit deze graf heil Ruta tjemt, als Zia. Ik vertel junt hier kleine meerschen. Ik red junt, wie ze weet, dat dis Jezus van de doodje opgestoene is. Dis Jezus, die voor die gestorven is, die leeft. Door is China door, voor die Jezus niet ook gestorven is. En dis Jezus leeft. En hij roept die, dat is God zijn laatste woord. En dat is de entscheidendste vraag in deinem leven, of du Jezus opnemen wist. En waarom schweigt God? God is je gewoon niet stil. Meine Freund, hij redt je. Zijn woord heet Jezus. En dat heet leef, genood en erbarmen. Ik heb in mijn leven schreitelige stunden dat je maakt. Ik zie in Deutschen gevangenis, während Hitler zijn tijd geweest, in Hamburg een bombetrich erleefd. Ik erinner me over nog aan een van de schreitelijste stunden. Mij voer de schreit en ik ledernen en ik wil schreeuwen, aber ik kon niet. Als ich während der Bombentrich in einen Hof geführt ward, und um mich lagen ungefähr 80 Menschen, die man am Dach vorher uit einem verschiedenen Bunker gebuddelt hat, die wir alle dort. Ich had wohl ähnliche und schreitliche Bilder auf dem Schlachtfleck im Ersten Weltkrieg gesehen, aber dit wir noch viel furchtbarer. Hier lagen nicht Soldaten, hier lagen alle Männer, Frühes und Tschenja, und auch ganz kleine Tschenja, met ganz mokkige tjarpatjes. Wat haft dis woonzijnje trich met deze mensen te doen? En als ik daar tussen deze doodje mensen stond, en alleen dat grauwe, dat werd stil, daar heb ik in mijn hart geschreeuwd, o God, waar bist du dan? Waarom bist du zo stil? En dan stond voor mijn zeil met eenmaal dat woord uit de Bibel, zo zei je haft God de wereld geleefd, dat hij zijn zegen gaf. Gott selbst muss dit Wort in meine Vertwieflung nenn gered haben. Und ab einmal stund der Tritt von Golgatha für mich, an dem Gott sein Sehen utbleide leid, für uns, für mich. Ich versteh Gott nicht. Und ich versteh nicht, warum Gott so viele taulat. Aber dort schafft ein Täten, ein Denkmal, ein Leichtarm von seiner Leib. Und dort ist der Tritt von Jesus. Hij haft zijn enen zeen niet verschoond, sondern haft am voor ons alle doorhand gegeeft. En we zul hij ons met am niet alles schenken, zo zegt de apostel Paulus. En zo is het. Wanneer ik onder dem Tritt Jezu vrede met God vind, dan heb ik geen wiedere vragen meer. Als mijn tjenja nog klein waren, dan hebben ze niet alles begrepen wat ik gedaan heb, aber ze hebben mij vertrouwd. De voeder wordt je dat al rechtig maken. En wanneer ik onder dem Tritt Jezu vrede met God vind, een kind Gottes zie, dan kan ik dem himmlischen voeder ook vertrouwen.
Hij maakt alles rechtig. En daar heb ik dan goed zijn vragen, Maya. En dat komt alles daarop aan, dat du dat laatste woord God is, dat du Jezus aan en opneemst.